van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

programme van Nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Divine Emotions, Naranda Michael Walden, tot by 24.5 minute oor 7. Dis Melanie Makiti net hier op Hartklop FM. Kom ons bring jou gou-gou op hoogte van wat in die verkeer aan die gebeur is. Wel, verkeersligte op die hoek van Ineos Pietje na Jemba, waar het by die voetoorgang is, dan ook daar by Herefort, Rensburger en Dastriel, as ook die op- en afritte na en van die westelike verbypad, waar verkeersligte vanoggend op Ineos Pietje na Jemba buite werking is. Padwerke oral in die hoofstad, en as daar enige ander uitdagings op jou pad vanoggend is, meer as welkom om met ons in verbinding te tree. Telefoonnommer 061-291-2007-291-2008 of stuur vir ons die SMS'e na 622-23. Dan so jenekie van Melanie en haar kom buis Makiti. Sy sê sy is een ou skooldame en wat er beter een. Natuurlijk, Shalama en Make That Move. Goeiemorgen!

Aldano Sekondare Skool na Mawimbi Gekombineerde Skool, Nosop Gekombineerde Skool, Sundano Sekondare Skool, Oluwaya Gekombineerde Skool en Putuawanga

0: Ja, ons tyd nou 20 minute voor 10 is ingeskakel op Hartklop FM en dis ons oggendkuierprogram Goeie Wense. Goeie wense, goeiemôre.
1: Dit gaan dit goed?
0: Altyd goed, dankie. Gaan met Tannie van

0: gedaan, goed, Ingrid. Ingrid?
1: Hm?
0: Iemand heeft gisteren ook gisteren meer gebeld, nadat ons nog op hadden ingebeld.
1: Ah.
0: En toen zei ze, ik moet toch vragen, lief. Hier is mijn herder. Morgen speel. Maar ik wil net dit speel. Verder wil ik net een meisje zeggen, morgen, dat gaat goed.
1: Mm.
0: Dat gaat goed met andere modellen ook.
1: Als er recht aan is.
0: Ja, ik vind.

Ja, ons sluit nou 12 minute oor 10 en vandag is het natuurlijk die Kavango streeksrede waar ons gaan luister. So binnenkort gaan ons aansluit daar in Windhoek.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

na finansies, maatskaplike toelaas en ondernemingsontwikkelingssektor. Die afdeling van geslagsgelykheid en kinderwelstand is in beheer van die maatskaplike toelaas vir ons kwesbare burgers. Februarie 2026 was daar 31,303 begunstigdes onder die wees en kwesbare kindertoelaas. Dit bestaan uit 10,145 onderhoudstoelaas, 855 verpleegouers, 233 vir kinders en dan 1188 kinders wat met gestremdheid saamlewe toelaas en 18,882 kwesbare toelaas. Vir ons senior burgers en gestremdhede is daar 10,479 begunstigdes, 5,491 senior inwoners, 4,737 permanente gestremdheidstoelaas,

Eers het hulle Manfred Mann geheet, later Manfred Mann's Earth Band. Groeplede het gekom en gegaan, behalwe een, Manfred Mann, die klaverbordspeler aan die hart van alles. Of sal ons hom eerder Manfred Sepsi Lubavitz noem?

0: Sure. Nou sê my waar begin ek te spit. Ek is benou, my siel voel ek klein bietjie bedruk. En as dinge te veel raak, gaat ek op my knieën gaat sit. Sê my wie zo voel het om uit te vind dat jou neefje is op tuk. Mama, dankie vir die paksla. Dankie vir die klappe. Dankie dat mama geskel het as ek laat in huis en gestap het. Ek is jammer. En elke keer is my oma oor die rechte goed gepraat het. Ondou ek dat ek elke keer by die deur uit wil gestap het. Vanaf eentjes,
1: what?
0: Tot op okkapuip. Vanaf dag gaan rook,
1: what?
0: Tot op dronk gesuip. Ek het het aangevang net om in te pas. Maar ek het besluit om my goed binnen die drommen te smaak. Ik zie een engelie, ek het ook my sonde. Ek mag gezond lijk, maar ek het ook my wonde. Maar dier die pijn en hartseer, die lieg en verdriet, as ek blij

0: Win it OK style.
1: Koop enige deelnemende product en sweep jou OK account on card vir die kans om een van drie luxe vakanties ter waarde van $80,000 te wen. Bespaar ook op Douwe Egberts kitskoffie, een verskynheid 200 gram met $179.99 elk. Topscore Super Millimeal, 5 kilogram slechts $68.99. En Tastic vooropgekookte langkorrel witreis, 2 kilogram met $34.99. Aanbiedinge geldig tot 12 juli. Sluit OK Express en OK MegaSafe uit. OK, eienaar op wie jy kan staat maak.
0: Win it OK style.
2: Van 87,6 tot 92,5, regdeur Namibia. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Let's go. Dit was Die Die deur Shakira en Burna Boy, nommer 18 op die top 20 treffer parade. Nommer 17 is Another en 54 Ultra met Talk To You, maar ons luister eerder na nommer 16, dis Malcolm Todd met Earrings.

0: in OK Style.
1: Koop enige deelnemende produk en sweep jou OK Countdown kaart vir 'n kans om een van drie luxe vakansies ter waarde van 80.000 Namibiese dollar te wen. Kompetisie geldig tot 9 Augustus. Sluit OK Express en OK MegaSave uit. OK, eienaars op wie jy kan staat maak.
0: Win it OK Style.
2: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
3: Attention please, this record is going to move your body to the power play of Phil Collins.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
1: Hunker en juk jou siel en voete na boeremusiek? Kom kuier dan saterdag aand om 6:00 saam met my Andries Mouton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met valse. Polkas. Banjoes. Trekklavier. En concertina. Onthou saterdag aande om 6:00. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balke toe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jukkerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.